0: www.mijnzorgwinkel.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
15: op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen

0: gisteravond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur je zelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen.

0: tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man, die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur je zelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
14: Feel the breeze.

0: naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo

0: hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in

0: buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn bokstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Is de uitverkoop nu al begonnen?
10: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Wee, wee, wee, wee.

0: Vanwege de sinds vrijdag sterk verbeterde weersomstandigheden draait Martin van Kampen met een K dit uur zonder nadere introductie zomerse oudjes.
1: Ah, dink, dink, dink.

Het is zondag 24 mei en het warmterecord van vandaag werd gevestigd tijdens de hittegolf van 21 tot en met 24 mei 1922. Vandaag werd het toen bijna 33 graden.

0: traditie en veel plezier met de collega's.
1: Morgenochtend, tweede Pinksterdag, gaan we van 1974 terug naar 1967.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht

0: slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
1: Flex Estate. Own your deal.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Kraaienveld, een Nederlandse rockgroep uit Beverwijk. Ze waren bezig van 1970 tot 1975. De band bracht meerdere singles uit, waaronder Mona Lisa, die we net hoorden. Een plaats 25 bereikt in de Nederlandse top 40.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van...
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Oh, het is mooi weer. Het is hier heerlijk in de studio. Ja, de maand die tikt alweer door. Het is de 24e mei alweer. Nou, ik denk dat iedereen nou wel lekker wakker is van het eerste nummer wat ik draaide van Kraaienveld. Nou, de koffie staat hier klaar. Nou, het croissantje gaat zomaar door. Heerlijk. Nou, ik heb een heleboel leuke platen weer. Ja, er komen wat vreemde dingen in voor. Ik heb onder andere ene Günther Schuller. Nou, dat was een ex-Avro radio en tv-tip. Dat gaat over een hoorn of zo. Ja, meer leuke platen. Ga ik verder niet alles verklappen. Het komt wel voorbij. Nou, ik wil maar beginnen met een plaat van Voorhanger. Het gaat om het mooie nummer uit 1981, 82. Ja, het was december, januari. Waiting for a Girl Like You.

Een oude Veronica alarmschijf op Hilversum 3 in de tijd op 15 januari 1982. Ja, dat klopt het wel dat dat erop staat van 81-82. De single is afwijkend van eerdere voor eigener nummers. Hoewel de band eerder vooral uptempo rockmuziek liet horen, is Waiting for a Girl Like You een rustiger liefdeslied met de energie van een power ballad. De dan nog relatief onbekende Thomas Dolby verzorgde de synthesizer melodie op het nummer. Nou, prachtig nummer om weer een keer te horen. Dit is Bad Finger, komt uit 1970. Het nummer heet No Matter What.

0: Het nummer schijnt vaker opgenomen te wezen door Bad Finger. De eerste keer was het niet echt om er iets van te maken. En de bodemplatenmaatschappij ook niks bij. Nou, hoewel het nummer een opname kort na de voltooiing een favoriet van Bad Finger was de hiërarchie bij Apple Records, ook net als zij, naar verluid niet geneigd om in welke vorm dan ook dit nummer uit te brengen. Pas toen Al Stackler, de Amerikaanse directeur van Apple in New York, de tape in augustus 1970 hoorde en het als een sterke inzending van de band beschouwde, werd het geremixed door engineer-producer Geoff Emmink en ingepland voor de aankomende LP en als single.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

Sir Roger Harry Daltrey, dat was zijn echte naam. Een Engels popmuzikant en is voornamelijk bekend als medeoprichter en leadzanger van de rockband The Who. Daltrey heeft ook geprobeerd om een solo carrière op te bouwen, maar deze was minder succesvol. Eveneens heeft hij geacteerd in een flink aantal films en theaters. Een veelzijdig mannetje. De plaat waar ik het net aan het begin al over had, van Günther Schuller, die wou ik nou even draaien. Het gaat om het nummer Eindina Has Blowed the Horn. Dat was in de tijd de Avro radio en tv-tip. Nou, die moest je toen ieder uur aanhoren. En op laatst werd het wel vervelend, maar ik vond hem wat langdraderig.

die Günther Schuller, ja, was een heel groot dirigent. En hij heeft een hele levensloop op zijn naam staan. Ik ga het allemaal niet vertellen. Maar in ieder geval, het was in de tijd, zoals ik al zei, op de Avro Maandag, de Avro Radio en Televisietip. Champagne en het mooie nummer uit 1981, Houdbouw dus.

0: Albert Us is het titelnummer van hun gelijknamige album. Het nummer is gecombineerd door toetsenist van de band Dana Walden. Het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 1975, een voorloper van de band, de Walter Brothers Band geheten. Het is vandaag eerste Pinksterdag. Nou ja, eigenlijk kan die plaat ook niet missen. Een nummertje van Leen Jongewaard en André van den Heuvel. Het gaat over het nummer Op een mooie Pinksterdag. Komt uit 1967.
1: Nederlandstalige, gouden ouwe. Dikkie Denkers, zondagochtend.

0: Knappemooie Pinksterdag is een lied van Leen Jongewaard en André van der Heuvel. Het is afkomstig uit de musical Heerlijk duurt het langst, die in 1965 voor het eerst werd opgevoerd. De tekst was van de hand van Annie M.G. Schmid. De muziek werd gecomponeerd door Harry Bannink. Jongewaard en van der Heuvel speelden in de musical de rollen van Kees en Ido. Het lied werd uitgebracht in 1967 en stond 23 weken in de Veronica Top 40 met een 9e plaats als hoogste notering.
1: Radio Seabreeze AM.
2: He's in cold, he ain't 9 years old.
3: You're the

Opvallend in dit lied is de taal, die klinkt als Amerikaans-Engels, maar die feitelijk uit inhoudsloze fantasiewoorden bestaat. Prison Call in Ancienne Cusol is een lied van de Italiaanse acteur, regisseur, komiek, songwriter, zanger en televisiepresentator Andrea Celentano, uitgevoerd door Celentano en zijn vrouw, de zangeres, actrice en producer Claudia Mori, in een populaire uitvoering van dit lied, die uitgezonden is door de RAI in de tijd. Wordt door de vrouwelijke rol gespeeld door showgirl Raffaella Cara. Opvallend in dit lied is dat het met een enkel akkoord begeleid wordt. Nou, het was een hele mond vol, die titel, maar het is aardig gelukt. Maar dit zijn weer wat andere mensen. Ik heb hier de Guys and Dolls met het mooie nummer You Don't Have to Say You Love Me. Komt uit 1977.

In de tijd is Dusty Springfield met het nummer begonnen. Maar ja, The Guys and Dolls maakten er ook een hele dikke hit mee. You Don't Have to Say You Love Me. Het is bijna kwart voor alweer, maar lekker door met mooie muziek. Eentje van Gary Fain, komt uit 1980, gaat op het mooie nummer Aquarius.

heeft hij het nou over die reddingboot die de maanlander, de Apollo 13, ophaalde? Ja, ik weet het niet, maar Aquarius, ja, het heeft zoveel betekenis. Een prachtig nummer om een keer te horen. Gary Veen. Ik heb hier Cloud met het mooie nummer Substitute.

Cloud maakte in de tijd een cover van dit nummer wat bekend was van de Righteous Brother. In Nederland was de plaat op donderdag 6 april 1978 de Tros paradeplaat op Hilversum 3. En werd mede hierdoor een grote hit in de destijds 3 hitlijsten op de nationale popzender. Onder andere in de Nederlandse top 40 werd het nummer 2.

prachtig nummer. Samen met Frank Esten zong ze dit lied. We hebben het over Mariska van Kalken. Het duet Let Your Sunshine. Deze single was alarmschijf en behaalde de derde plek in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. Nou, we kunnen nog één of twee plaatjes draaien. Ik heb hier eentje. Ja, dat is ook een mond vol, die artiesten. Maar ga ik straks wel even vertellen. Het heet Anti.

County was een gelegenheidssingle van diverse artiesten. Het was een felicitatie van muziekproducent en componist Hans van Hemert aan de BBC, wiens bijnaam Auntie is. Die bestond in 1972 50 jaar. Of de felicitatie de BBC ooit heeft bereikt, dat blijft onbekend. Alhoewel er een videoclip van is gemaakt. Deelnemende artiesten, waaronder een aantal Eurovisie festivalgangers, waren Hildegard Knef, Enrico Macias, Alice Babs, die deed aan het Eurovisie Songfestival in 1958 mee. Sandra en Andres, die kennen we van het Eurovisie Songfestival in 1972, als het om de liefde gaat. Demis Roussos, Vicky Leandros, ook van het Eurovisie Songfestival in 1967, met L'amour est bleu. En natuurlijk ook in 72 Après toi. Goed, nog eentje voor het einde van de show. Eentje van Chicago. Jordi Inspiration uit 1985.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger.

0: en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het allerbeste advies wat ik je zou kunnen geven, dat werd ook gegeven door Connie van den Bos. Wat zullen we vandaag doen? We doen gewoon helemaal niks. En dat is gewoon een heerlijk advies wat we je meegeven hier aan het begin van Happy the Peppy.
1: Met Peter Engelsen
0: op Radio Seabreeze. Goedemorgen.

0: zag zo in mijn omgeving dat het weer de tijd van het jaar is voor de avond, vierdaagse. En hij deed ook mee, Billy Ray Cyrus. En dat met These Boots Are Made For Walking.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Vergeet niet te blazen en vergeet ook het biscuitje met suiker daarop niet. Want dat hoort er zeker bij in de tijd van After Tea. En we will be there after tea. Die afspraak staat hier op de radio.

0: trouwens zo naar buiten kijk, hebben we toch niks te klagen. Maar het Riviera Live van Carole, vroeger ook wel bekend als Carole Emerald, dat mag er zeker ook wezen. Het ritme van de zomer, heerlijk in Happy the Peppy.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Twee duidelijk zijn en dat lukte haar zeker. Het was 1985 en zat er een wereldhit bij Duitse Sandra en I'll Never Be Maria Magdalena. De eerste van twee Pinksterdagen op de radio en dat hier bij Radio Seabreeze. Lekker genieten met heerlijk weer en dat houden we erin wat ons betreft. Nu Chris de Burg op Seabreeze.

dit soort muziek hoort, dan droom je toch stiekem van een boot. Ja, niet zo'n klein ding hoor, met zo'n mastje. Nee, gewoon zo'n miljoenenjacht. Het lijkt me wel wat. Helikopter aan boord en zo. Gevulde kasten. Laten we het daarop houden. I wish I was sailing away. Hij deed het nog op de ouderwetse manier, deze Chris de Burke in Happy the Peppy.

over teleurstellingen gesproken. Nou, later lachten ze erom, want toen werd het een dikke hit voor het goede doel. En vriendschap is een illusie. De Pinkster Brunch van Radio Seabreeze. Daar blijf je zeker positief en opgewekt van. En dat lukt zeker. Radio Seabreeze nu met Janice Ian en Run Too Fast and Fly Too High.

Dat was al een tijdje geleden dat ik hem zelf gehoord had. Lang geleden, hij lag onderop de stapel. Dat is niet zo moeilijk hier in de studio. Janice, Ian en dat met Run Too Fast, Fly Too High.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de

0: bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Ook goedemorgen.

0: hele reis hoor naar de, ja, San José. Rosanna Hoffman was dit. Wat een fantastische zangeres. Ja, wat een mooi stukje muziek heeft ze gebracht. Ze heeft ooit een album uitgebracht en dat heette What the World Needs. Nou, nou, heel veel fijne muziek in ieder geval.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Welkom, luister vrienden, op deze eerste Pinksterdag van het legendarische jaar 2026. Ja, u zou kunnen zeggen van zou die op een mooie Pinksterdag draaien, maar ik weet het nog niet. Ik denk het haast niet wel. Joh, dat plaatje dat hebben we al zo vaak gedraaid op de radio, ook bij Radio Seabreeze. En ja, wie weet, er zijn er wel andere DJ's die het vandaag wel een keer gaan draaien. Nou ja, dat zou kunnen hoor, ik weet het niet. In ieder geval, wij draaien hier fantastische, leuke, rustige muziek op de zondagmorgen. Ja, eerste Pinksterdag, zondagmorgen. En de muziek past er wel altijd een beetje aan. Hier is een plaatje van John Hutton. My baby just care for me.

0: for me. Ja, June Hutton was dit en dat allemaal hier in het programma Koffiekop Leed op zondagmorgen. Ja, ik heb het al wel eerder verteld en ik zeg het elke zondag weer opnieuw. Op zondag is het programma Koffiekop Leed lekker heerlijk rustig met easy listening-achtige geluiden hier op uw favoriete radiozender. Ik heb een hele mooie plaat van een man die zijn weerga niet kent. Dan heb ik het over Hans Sommer. En Hans die heeft ooit bij de Sommerset gespeeld met heel veel andere artiesten, onder andere zijn broer zat erbij, André Sommer, en gaan zo maar door. Maar ook Astrid Parijs was erbij, dat was de zangeres destijds. En Rosina Lauwaerts, dat was ook een zangeres. Als de ene er niet was, dan was de andere er wel. En dat was gewoon altijd fantastisch. We gaan een heel mooi liedje draaien van Hans Sommer. En breng mij nog één jaar die jaren terug. Het zou mooi zijn als dat komt.
1: Als jij me zegt

Zijnzoren, Hans Sommer, helaas hij kan niet meer, God hebben zijn ziel. Maar fantastische muziek heeft hij altijd gebracht, samen destijds ook met de Sommerset. En ja, daarvan kan je alleen maar zeggen, dat was helemaal ook enorm leuk om daar destijds naar te luisteren. Als we het toch over de Sommerset hebben, luister vrienden, ik heb hier een hele leuke plaat van Astrid Parijs Marts. En ja, ik kan u vertellen, dat was een van de zangeressen van de Sommerset destijds. En ze bracht ook hele mooie plaatjes. Ja, later is ze natuurlijk solo gaan zingen. En ja, ze is ook nog zanglerares, wat wil je nog meer? Hier is ze met Carolina.

Geweldig, hè? Deze plaat van Astrid Mars, oftewel Astrid Parijs. Ja, zo heet ze tegenwoordig. En wat een fantastisch mooi nummer was dat. Wat ze gezongen heeft, Carolina. En ja, ik kan me voorstellen dat Hans Sommer destijds voor deze zangeres gekozen heeft. En samen ook met Rosina Lauwarts, want die was ook fantastisch goed. Tijdens zijn bandtijd van de Sommerset. Ja, het is allemaal wat. En de laatste keer trouwens dat ik de complete Sommerset heb zien optreden, dat was in Floralia Festival in Oosterhout. Dat is ook alweer jaren geleden. En daarvoor heb ik ze nog een keer gezien in, ik geloof dat die plaats Rukven heette, ook in Brabant. Maar dan weet ik niet helemaal zeker meer hoe die plaats heette. Maar in ieder geval, dat was ook een fantastisch optreden destijds. En een beetje besloten voor alleen voor genodigden. Goed, we gaan even een heerlijk stukje fado-muziek draaien.

Nou, was dat mooi of niet? Ik dacht het wel. Een fantastisch mooi nummer van Christina Branco. En was een heerlijk fado-nummer. Hoor je niet zo vaak op de radio, maar ja, hier bij Koffie Compleet hoor je heel veel muziek wat je zeker niet zo vaak hoort. Bijvoorbeeld deze van Lou Rawls. Ook zo'n mooie. Ga maar luisteren.

Pimpel, simpel stapelgek op jou. Ja, Connie van der Bos van zit samen met Wim Rijken. En ja, wat hebben ze leuke liedjes gezongen samen, hè? Eerlijk is eerlijk. Wim Rijken is trouwens nog een hele tijd collega-presentator geweest van mij. In de tijd dat ik bij Radio Gooiland, OKFM en Radio 192 zat, daar werkte Wim ook. En op de zaterdag zaten wij, of op de zondag, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar daar zaten we achter elkaar. Eerst hij en daarna ik, of net andersom. Ja, het is al te lang geleden. Ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet meer precies. We hebben dus straks een fantastisch mooi nummer gedraaid van Hans Sommer, maar ook van Astrid Parijs. Ja, dan mogen we natuurlijk dit andere zangeres van de Sommersetters niet vergeten. Dan heb ik het over Rosina Brogaard-Lauwaerts. Samen met Steve Bezems zingt ze een fantastisch mooi nummer, Love is a Gift.

Van Sommer wist ze destijds goed uit te kiezen, hoor, de zangeressen welke die had in de Sommerset. Zowel Rosina Lauwaerts. Is natuurlijk fantastisch. Dan wel Astrid Parijs, welke we net ook gedraaid hebben. En ja, en Hans die is er ook nog geweest in het programma Koffie Compleet vandaag. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het hartstikke lekker klinken. Ik heb hier een heel mooi nummer van een zangeres. Dan heb ik het over Laura Pausini. Ook zij brengt fantastische muziek. Ga maar eens luisteren.

Pausini, ja, met een geweldig mooi nummer, Ascolta, Il tuo cuore. En dan moet ik een klein beetje aan een oude auto denken, welke mijn vrouw ooit gehad heeft. Dat was een Daihatsu cuore, dat was een leuk autootje. En daar heeft ze heel veel plezier aan gehad destijds.

0: met Tom Polderman.
1: En dat allemaal op Radio Sybris.
0: Koffie compleet.
1: 1098 kHz in de Middengolf. Momenteel alleen nog, maar binnenkort ook weer op 1395. Ja, ja. En natuurlijk live.radiosybris.nl. En hier is hij hoor, de Time Bandits. Hier zijn ze, moet ik eigenlijk zeggen. Een heel mooi nummer. I'm specialized in you.

0: Geweldige leuke plaat van niemand minder dan de Time Bandits. I'm specialized in you. En dat heb ik ook hoor. Ik ben in u gespecialiseerd, lieve luistervrienden. U kunt gaan luisteren naar de fantastisch mooie nummer van Sarah Lee Vos. En ik ga u allemaal even vragen om muisstil te zijn.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

Twee harten die kloppen, ja, oftewel Muisstil, zo heet de plaat oorspronkelijk. Ja, een heel mooi stukje muziek van een zangeres die haar weerga niet kent. En ja, we hebben het gedraaid door Sarah Lee Vos. En dat allemaal hier op Radio Seabreeze, Europe's number one. Wat gaan we doen? We gaan nog veel meer leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een leuke plaat draaien van, even kijken. Ja, ik weet het, we gaan een plaat draaien van BZN. Lijkt me een heel goed idee.

Eternity Tijd. En dat allemaal ja, met zomer, zomer, zomer. In het Duits gezongen. Dat hebben ze niet zo vaak gedaan, de dames en de heren van BZN. Maar het klonk wel leuk, hè, moet ik eerlijk zeggen. Mm.

Ja, u kunt zich voorstellen. Ja, het is lekker warm. Wat mij betreft, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen veel plezier met DJ Seeds op zijn Radio Seabreeze fiets. En ik heb een fijne dag verder. Oké, dag. Oh ja, vergeet het niet goed in te smeren, want dat is belangrijk.

0: slapen.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij de overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: zonder kamerprijs. Met de Free Stays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Is de uitverkoop nu al begonnen?
3: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Wat blijft het toch een ongelooflijk lekker nummer, hè? Dat van Creedence Clearwater Revival. Het heette Have You Ever Seen The Rain? En Creedence is de weekendopener van dit weekend, dus je hebt hem al voor de tweede keer gehoord. Goedemorgen, welkom bij Gewoon Ziets. Dan gaan we weer een uurtje lang de hits van gisteren en eergisteren. Met nu muziek van Boudewijn de Groot. Ken je hem nog, deze opname? Hij heet Avond.
1: Gewoon Ziets. Radio Seabreeze.

0: Ach, wat een lief liedje. Hè? Op zondagmorgen, Alex Harvey en To Make My Life Beautiful. Hij trad destijds op als de Sensational Alex Harvey Band. Maar dat was een beetje te lang voor de single Hoes. Vandaar dus Alex Harvey. En nou, ik heb het net al gezegd hoe het heet. Dat hoeven we geen twee keer te doen. Ik bedoel, hè? We zijn, nou, laat ook maar.
1: Klei en gras en wind. Het weiland van Sloot.

Twee platen die me nog altijd kippenvel bezorgen. Deze opname van Toto uit 1977, Hold the Line, met dat iconische piano intro. En daarvoor hoorde je de stem van misschien wel de beste zanger van Nederland, Jorden Rob de Nijs. Hij zong over Wieringerwaard en dat heette natuurlijk officieel Le Lac de Connemara. Was de vertaling, en wat een prachtige vertaling. Wieringerwaard dus, zo heette dat, komt van een cd'tje dat heet Chansons. Alle Franse liedjes vertaald in het Nederlands en gezongen door Rob de Nijs. Goedemorgen, mocht je net hebben ingeschakeld. Dit is Radio Seabreeze met muziek van...

0: gezellig.
1: Zelfs je speakers zingen mee.
0: Met DJ Seats op Radio Seabreeze.

Ongelooflijke bezingen destijds in 1983 als we hem draaiden met de Kerala Music Show. Deze opname van Jimmy Cliff, het heet Sunshine in the Music. Je hoort hem bij Radio Seabreeze op zondagmorgen op de AM en via de digitale kanalen. Wat leuk dat je luistert naar Gewoon Ziets, want we hebben ze voor je. Al die hits van gisteren en eergisteren, zoals deze Los Angeles The Voices, samen met Gordon. Hij zingt Loop naar het licht. Mooi is dat.

Heb je hem herkend? Heel goed, het was het origineel van Even Serieus van Gasolina. Die grote zomerhit, nou niet eens een zomerhit. Gewoon een grote feesthit, een van de grootste van de afgelopen jaren. Dit was het origineel, José Elorey kwam in 1972. En het liedje dat heette Lai Lolai. En dat kon je meezingen en dat vind ik leuk. Liedjes die je mee kunt zingen, ook op de radio. Dit misschien, Love is in the Air. Dit is Steve Allen.

0: van zo'n zonnig plaatje gaat je humeur toch met sprongen vooruit. Zeg nou zelf, Azzotto, dat was één hit in de Nederlandse hitparades voor dit gezelschap. En daarna hebben we er nooit weer iets van gehoord. Maar deze hebben we dan en die kunnen we dan gewoon voor je draaien. Je gewoon ziet op de zondagmorgen. Ik heb er nog eentje, Nederlandstalig. Wat een prachtige plaat is dit. Danny Christian die zingt, hallo.
1: Alles goed.

0: DJ Sheets.
1: Wat een blaad, hè? Dat het nooit een hit geworden is in de Nederlandse hitparades. Maar ja, ik heb er gelukkig geen verstand van. Danny Christian, die kan meer dan alleen maar slagers zingen, dames en heren. Ja, heb je net gehoord, hè? Hallo, zombie. Hallo, hey, hallo. Nou, het is tijd om afscheid te nemen. Ja, ik ga er weer van tussen, maar ik laat je achter in de vertrouwde handen van Milko Roodman. Met Milko's Music Memories. Ik wens je heel veel plezier met hem. En met al die andere collega's die je vandaag gaan van maken met al die heerlijke platen uit de jaren 60, 70, 80, 90. En af en toe is iets nieuws tussendoor. Nou, kan het mooie. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren. Prettige voortzetting van deze dag. Prettige werkweek en tot aanstaande zaterdag. Even na 11 uur. Je weet het zo langzamerhand, hè. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen, anders heel veel plezier. Tot volgende week. Hoi.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer
11: t-shirts, mokken,

0: Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: AM. Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat.
3: Goedemiddag.
1: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio.

Vrienden van Radio Cyber, is een bijzonder goede middag. Het is zondag 24 mei, 9 minuten over 12, bijna 10 minuten over 12. De eerste Pinksterdag 2026, ja. En hoe is die dag begonnen? Prachtig toch? Een lekkere zonnig weer buiten, heerlijk. Hey, we begonnen met een plaat van uit 1974 van Sir Richard Starkey. Nou, die ken je waarschijnlijk niet, maar Ringo Starr, dat zeg je waarschijnlijk wel meer. Een Engelse popmuzikant. En hij was vooral bekend als drummer van de Beatles. En hij leeft nog, ja, samen met Paul McCartney. En lekkere muziek gemaakt hoor, in de loop van de tijd. Hij werd geboren als zoon van een bakkerszoon in Liverpool. Waar ook anders natuurlijk, want daar kwamen de Beatles vandaan. Leuk dat je luistert. Dank aan mijn collega Ziet Wijnaldum voor het vorige uur. Heerlijke muziek. En volgende week zaterdag om 11 uur, dan is hij er weer. Ja, de temperaturen die gaan vandaag oplopen. Het is momenteel zo 23 graden hier in Midden-Nederland. Maar het gaat oplopen naar 26 tot 29 graden. Jongen, jongen, jongen. Lekker hoor. Nou, wat gaan wij doen? Natuurlijk ook heel veel lekkere oude muziek draaien. En misschien wat nieuw. Ik ga wel kijken wat het wordt. Ik ga hier altijd zitten en ik zie wel wat ik doe. Dan krijg je vaak de leukste plaatjes te horen. En ik zei al, het is zonnig buiten. En dat betekent dat we ook zonnige muziek gaan draaien. We gaan richting Spanje. Naar het jaar 1969. De eerste mens stond op de maan. En deze muziek kwam uit Spanje. Los Payos. En dit is Maria Isabel. Goedemorgen. Of goedemiddag.

heerlijke muziek uit Spanje. Chiriwiriet, pom pom pom pom. Ja, heerlijk. Los Payos en Maria Isabel. En ik ja, versta er niet veel van, maar ik hoorde wel iets over La Playa. En volgens mij gaat dat over het strand. Heerlijk. En nu een plaatje. Hij heeft een wat broze gezondheid. En dan heb ik het natuurlijk over Phil Collins. Hij was drummer en zanger van de formatie Genesis, een mooie rockband. Maar hij heeft ook solo muziek gemaakt en een album opgenomen in 1985. En die heet No Jacket Required. En daarop dit nummer. Een mooie ballad. Dit is Take Me Home, Phil Collins.

Het was altijd nog een keer het plan om naar een van zijn concerten te gaan, maar helaas, ja, het gaat niet meer. Ik zei het al, zijn gezondheid is nogal erg broos. Phil Collins en Take Me Home uit 1985. En dan nu een man. Hij had in 1972 een hit. Oh babe, what would you say? En hij heeft nogal een merkwaardig stemgeluid. En dan weet je, de kennis weten over wie ik het natuurlijk heb. Rican Smith. Maar we gaan terug naar een jaar eerder, 1971. En dan heet het nummer Don't Let It Die. Hurricane Smith.

Het krachtige stemgeluid van Mariska Veer is natuurlijk de zangeres van Shocking Blue. Samen met Robbie van Leeuwen die de band oprichtte. In 1969 braken ze natuurlijk enorm door met het nummer Venus in de Amerikaanse hitparade. Daar belanden ze op nummer 1. Dit was uit hetzelfde jaar, Long and Lonesome Road. Dan nu een dame, ze won in 1962 de grote prijs van Radio Luxemburg. Heb ik het over de mooie blonde zangeres Siska Peters. Maar we gaan naar 1975 met haar. Een beetje toepasselijke plaatje. Eigenlijk wel voor deze tijd. Dit is Dans naar de Zon.

Diamonds, ja, zoals we alle weten heeft hij last van Parkinson, maar hij ging uiteindelijk niet stilzitten. Hij heeft dit jaar nog een nieuw album gemaakt. Die heet Wild at Heart en daarvan hoorde je de titelsong en die heet ook Wild at Heart. En het is uit 2026, ja. Dan nu... Ja, op mijn scherm staat volop zon op eerste Pinksterdag. Het is vandaag droog en zonovergoten weer. Er zijn enkel wat velden met hoge sluierwolken aanwezig. En dit kan de zon een wazig karakter geven. Bij een zwakke noordenwind wordt het 22 tot 25 graden in het noorden en midden. En in het zuiden wordt het lokaal tot 28 graden. Op de stranden in het westen steekt later een frisse zeewind op. En ook op tweede Pinksterdag is het in het hele land zonovergoten. De wind waait uit het noordoosten, is zwak... En maximaal ligt tussen de 24 en de 29 graden. Het ziet er goed uit, mensen. Dit is muziek van Beckman Turner Overdrive. Looking out for number one.

van de disco, de jaren 70 natuurlijk. De Detroit Emeralds, een Amerikaans rhythm blues en swing trio was het uit de jaren 70. En ze genoten een reeks succesvolle records in dat decennium. En je hoorde Feel the Need in Me uit 1973. En deze man had een knijter van een hit in 1974, kan me nog goed herinneren. George McRae met het oranje hoesje, waar hij op stond met een spijkerjasje met een ontbloot bovenlichaam, ja. En dat nummer heette Rock Your Baby. Die ga ik niet draaien, wel deze. Uit hetzelfde jaar 74. Dit is I Can't Leave You Alone, George McRae.

hoogtijdagen van de disco. Ja, de jaren 70, 1974. George McRae en I Can't Leave You Alone. En die andere grote hit die hij ook had in de jaren 70. Ook 1974 was natuurlijk Rock Your Baby. En mocht je dit jaar naar Spanje gaan, daar zijn ook heel veel discotheken. Maar er is ook heel lekkere muziek, veel gitaarmuziek. Onder andere deze van de Gypsy Kings. Eigenlijk wonen ze in Frankrijk. Dit is Hablemi.

me denken aan Spanje. Ja, ik kan er niks aan doen. Ondergaande zon op het strand. En dan dit soort muziek op de achtergrond. De Gypsy Kings. En dit nam ze op in 1999. Hable Me heet het. En over zon gesproken. Je kunt gewoon in Nederland blijven. En lekker naar het strand gaan. In Noordwijk. Whatever. Scheveningen. Het maakt allemaal niet uit. En ook in Nederland kunnen we lekkere zomerse muziek maken. Natuurlijk deden we dat ook in 1972 met de Makkers. En dit bekende nummer, je kunt het allemaal meezingen. Dit is Zomerzon.

Not Lame, de debuutsingle van de Britse rockband Pink Floyd uit 1967. Het nummer werd geschreven door Syd Barrett. En de titelkarakter van het nummer is een travestie die vaak vrouwelijke kleren en ondergoed van waslijnen steelt. En volgens Roger Waters was het nummer gebaseerd op een echte persoon. Ja, dan weet je waar het over gaat. Nu naar Volendam. Ja, wat er allemaal vandaan komt, is alleen maar goud wat er blinkt. BZN, maar ook natuurlijk deze band, The Cats. Terug naar 1967. Without Your Love, hier op Seabreeze.

natuurlijk, hè? Al die gouden ouwe, waar hoor je ze anders dan hier bij Radio Sieber, is natuurlijk de Dave Clark 5 en Everybody Knows uit het mooie jaar 1967. Ja, ik zat toen volgens mij nog op de lagere school. Maar het is bijna 1 uur, betekent dat ik even afscheid moet nemen. Maar na 1 uur ben ik nog een uurtje bij je terug tot aan 2 uur. Tot aan het popfront van Anton Nachtzaam. En tot aan het nieuws is dit de Les Reed Orchestra en de Man of Action. En waarschijnlijk ken je wel natuurlijk de herkenningsmelodie van Radio Noordzee. Graag tot straks.

0: pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
14: De grootste hits aller...
15: Hier hoor je ze allemaal.
12: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

Wat een power komt er uit het liedje van Marco Borsato. En dat nummer heette Binnen als opener van uur 2 van Music Memories op de zondagmiddag. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 hier op Radio Seabreeze op de 1098 AM. Ja, want de 1395, die ligt er nog even uit. Maar het gaat binnenkort weer gebeuren hoor. Dan gaat hij weer de lucht in. Heerlijk. Ja, nog een uurtje radio maken. Of wat vliegt het voorbij. We gaan terug naar 1970 met Norman Greenbaum. En ik krijg er echt spirit van. Spirit in the Sky.

Ik draaide vroeger nog wel eens op schoolfeestjes en dan draaide ik deze muziek en dan ging het dak eraf hoor. Sleet, natuurlijk met die geweldige stem van Andy Holdoor. En terug naar 1972, want dat was het jaar dat deze single uitkwam. Mama, mama, we're all crazy now. En over goede stemmen gesproken, natuurlijk kennen we ook Paul Da Vinci. En de eerste single van de Roubettes was deze in 1974. Kan me nog goed herinneren. Een gigantische mooie stem. Dit is Sugar Baby Love hier op Seabreeze.

jaar was 1985. Het album heet Brothers in Arms. En de band heet Dire Straits. En de zanger natuurlijk Mark Knopfler. So Far Away heet het nummer. Heerlijk nummer, hier op de radio. En van 1985 gaan we naar 1971. Het album heet dan Song for Beginners. En dan heb ik het over Graham Nash. Dit is Chicago Weekend.

Soms kom je plaatjes tegen die je een hele tijd niet meer gehoord hebt. Zo ook deze natuurlijk van Isaac Hayes en Freem from Shaft uit 1972. En heeft het op een gegeven moment over een seksmachine. Wat zou dat toch zijn? Ik weet het niet. Ach, maakt allemaal niet zoveel uit. We gaan dan maar een zonnig plaatje draaien, want buiten schijnt de zon. Marisol, El Porón, Pomperero.

Het origineel was van Willy Alberti, maar later heeft André Hazes, natuurlijk volkszang nummer 1, het ook nog een keer op de plaat gezet. De glimlach van een kind. Ja, mooi vertolkt door André Hazes. En dat nu terug naar 1964. Iedereen houdt wel van een ander. Ja, dat hebben we toch allemaal. En Dean Martin heeft dat ook bezongen. Everybody loves somebody.

Richard Burns. Het was een beetje teleurstellend, want het was een beetje een one-hit wonder in 1970. Take to the Mountains. En daarna hebben we eigenlijk nooit niks meer van hem gehoord. Maar het was wel een knijter van een hit in Nederland en in België. In 1970. We gaan een stukje rijden. Ga je mee? Ja, natuurlijk ga je mee. Met Radio Seabreeze de hele dag. Allemaal lekkere programma's nog te beluisteren, hele middag. Dit zijn de Cars van het album Heartbeat en het heet Drive.

komt hij niet meer. Natuurlijk, Hans Bouwens, beter bekend natuurlijk als George Baker, samen met zijn selection uit 1967, Dear Anne. En ik denk altijd dat hij Griek is, maar dat is hij helemaal niet. Zijn vader kwam uit Italië. En over Griekenland gesproken, daar kwam deze band vandaan. Every Dark Child. En dit is Break, uit 73. Bye.

Het grote zangtalent uit Spanje. We kennen hem allemaal, Julio Iglesias. Hij heeft heel wat vrouwen tegen zich aangehad. En hij wond ze allemaal om zijn arm heen. Hij was nogal geliefd bij de vrouwen. Je hoorde Pauvre Diable uit 1979. Maar het is bijna 2 uur. Betekent dat ik afscheid moet gaan nemen. Want het zit erop. Hij zit al helemaal klaar aan de andere kant van de nieuws. Anton Nachtzaam met zijn programma Popfront. En hij neemt je mee naar de klok van 4 uur. Daarna Shifting Sense met Marcel Joustra. En daarna Windkracht 5, Anne Zijlstra. En die stopt ermee om 6 uur. Dan van 6 tot 7, Sunday Cruise met Gert Roy. Tussen 7 en 9, de Classics of Rock, Anton Nachtzaam. Tussen 9 en 11, de show met Colin Peters. En de dag wordt afgesloten door Bart de Zwart met mooie Dream Sessions. Dus lekker blijf luisteren naar dit station, Radio Seabreeze. Ik ben er aanstaande dinsdag en woensdag weer met het programma eruit. En dan live vanuit het mooie Luxemburg. Dus, want het is mooi weer en ik ga eens kijken hoe het daar is. En dan jouw programma verzorgen tussen 8 en 9, het ontbijtprogramma eruit. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie eerste Pinksterdag. Morgen nog een mooie tweede Pinksterdag. Ik zeg graag tot dinsdag. Dag.

0: nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief.

0: overlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

1983. Lekker jongens, hè? Beetje mellow yellow, zomers begin van het programma. Vandaag opnieuw een zomerse dag met volop zon. Lokaal 25 tot 28 graden. De komende dagen wordt het alleen maar warmer. Dinsdag kan de 30 plus landelijk aangetikt worden. Dus wat dat betreft, we kunnen ons bos nat maken. Het is ruim 9 over 2. Prima, goedemiddag. Dankjewel Milko Roodnats. Vanuit de studio nog in Geldermalsen, maar dat duurt niet lang weer. Hij gaat op vakantie. Na zijn vakantie worden de verhuisdozen ingepakt. En gaat hij richting Zelhem. Ja, richting de Achterhoek, jongen. En worden de programma's live van daaruit weer uitgezonden. De techniek staat wat dat betreft voor niks. Live uit studio 626 in Putten. Dat ligt in Zuidwest-Brabant gesitueerd. Vanaf recreatiepark Hazenduinen, waar het op dit moment 26 graden is en zon overgoten, lekker warm. In de studio is het op dit moment 23 graden, aircootje staat lekker aan. Terwijl de volle 90 minuten gespeeld zijn, in de extra tijd is het bij de playoff wedstrijd FC Utrecht Ajax, Ajax Utrecht. Wat je wil, nog steeds 0-0, dus ook daar dreigt het op verlengingen aan te komen. Wat hebben we? We hebben dus een uur en een uur of vier alleen maar de lekkerste muziek voor je klaarstaan. Met daarin onder andere, houd u op de hoogte van de wedstrijd Ajax Utrecht. En we hebben de speciale aanbieding. Kortom, lekkere muziek. En er is dus uiteraard altijd ruimte in de playlist voor jou. Als jij iets wilt horen, laat het me gerust even weten. 0647376692. Of je stuurt even een mailtje naar anton@radiosieblies.nl. Snel van starten maar. Het is inmiddels alweer ruim 2:10 geworden. Naar de hitparade van vandaag. Dit is uit Voorburg, Den Haag. Somjeu.

hebben er maar druk mee. She's a lady. Tom Jones, 1971, stond het en was het een dikke hit, jongens. 6 weken top 40 en het piekte op nummer 13. Dat is dus eigenlijk niks, geen ongelukkig getal voor deze snedige snaak, als het ware. Zomerse muziek, het is zomer in Nederland. Dus we proberen alleen maar lekkere happy music te draaien, zoals dit uit Zweden van de Ace of Base. Dit is

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

0: Wat verstond ik nou? Vader is een...
1: Ja. Is
0: oh ja, natuurlijk.
1: Ik wou dat
0: slip of the tongue naar Santos, dus 7:30. Groeten gaan ook naar Angela Visser in Den Helder. Even zwaaien, dag Angela. Het is 20 graden daar bij jullie. Licht bewolkt. In Banten gaan ze 22 graden, zon overgoten. En hier in Putten, Zuidwest-Brabant, zon overgoten en 27 graden maar liefst. Ook zitten luisteren in Schravenhagen, Den Haag, Bart van den Heuvel. En hij wil de muziek horen van de Beatles en Lady Madonna. En we draaien trouwens Jongewaard en consorten.

van het album Level 2. Unique 2 is een Eurodance project uit Oostenrijk. We zijn vooral bekend van een dancecovers uit 1996 van Matthew Wilders. Break My Strike, wat we zojuist draaiden. Die nummer 1 haalde in Oostenrijk, Nieuw-Zeeland. En een nummer 2 in Australië. Werd geen hit hier in Nederland. Deze uitvoering van Unique 2 en Break My Stride uit 1996. Het is 2:30. Verlenging is gaande tussen Ajax en FC Utrecht. En Mr. Ajax, Davy Klaassen, die maakte zojuist 1-0. Het is Angela Visser woont niet in Den Helder, maar onder de rook van Den Helder. Juist in Horen. En daar is het op dit moment 21 graden. In Bantinghuis 21 graden. Hier in Zuidwest-Nederland is het 27 graden op dit moment en stijgende. Het wordt vandaag opnieuw een zomerse dag. Ik zei het al, met volop zon. Vanmiddag stijgt het kwik lokaal tussen de 25 en 28 graden. Daarmee is het op veel plaatsen zomers warm. Ook de komende dagen blijft het zeer warm voor de tijd van het jaar. Dinsdag kan zelfs op grote schaal tropisch worden met maxima van boven de 30 graden. Eerst vanmiddag maar even bekijken. Je wordt op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur naar een 25 tot 28 graden. In het noorden blijft het enkele graden koeler, doordat de wind daar vaker van zee komt. Vooral langs de noordkust zorgt dat voor enige verkoeling. Het blijft vooral droog en af en toe trekken wat dunne sluierwolken over. Het is op deze eerste Pinksterdag dus ideaal weer om het terrasje te pikken of de verkoeling op te zoeken bij een meertje of aan zee. En vergeet daar je earplugs niet in te doen en te luisteren naar Radio Seabreeze vanavond. Het wordt een heerlijke zomeravond waarbij je nog lang buiten kunt zitten. In het noorden koelt het wat sneller af en daar is later op de avond een extra vest of jas prettig. Tijdens de nacht daalt de temperatuur naar 10 graden in het noorden tot 14 graden in het zuidoosten. Het blijft droog met brede opklaringen. Morgen, tweede Pinksterdag, verloopt vooral zomers. De temperatuur komt nog iets hoger uit dan vandaag. In het noorden wordt het 4 tot 26 graden. In het midden en het zuiden stijgt het naar 27 tot lokaal 30 graden. Dus de zon schijnt ook uitbundig en er slaat slechts een zwakke tot matige noordelijke wind. Ik zei het al, deze band is een aantal weken geleden live aan het werk gezien in de 013 in Tilburg. Zelfde zanger als Young Gun Silver Fox. Dit is Mama's Gun van het album Dig. Is het de titelsong? En het is op single uitgebracht. Mama's Gun, uiteraard hier op Radio Seabreeze. Goedemiddag. Hey.

zou het willen dat ik daar kon. I can read your mind. Alan Parsons Project 1982. Een van de mooiste met zang van Colin Blundstone destijds. 3:08, zometeen de speciale aanbieding. Aircootje aangezet, colaatje ingeschonken. Het is lekker koel hier in de Studio 626 in Putten, Zuidwest-Brabant. En ik hoor de boeren alweer klagen, jongens. Het is een paar dagen zonnig. En dan willen ze toch weer wat regen hebben. Dan, dat scheelt weer een hoop om het zelf te berekenen. Dat is maar cabaret, hè? Dat is maar een geintje. Vooral onze boeren die zitten te luisteren. Wij zijn van jullie afhankelijk, hè? Inderdaad. Why does it always rain on me? 1999. Dit is Travis. Okay.

algemeen spannend. De wedstrijd Ajax-Utrecht. Zegia scoort zojuist 1-1 in de tweede helft van de verlenging. Ajax net nog een bal op de paal. Dus of het strafschoppen gaan worden. We blijven het ook voor je volgen in dit Radio Feuilleton. Dit is Popfronts met Nachtzaam op Radio Seabreeze met de hoogste tijd na Travis. Why does it always rain on me? Voor de speciale aanbieding. Dit is de week DJ Lucius en Milo. Dit is Forever Young hier op Radio Seabreeze.

Hier word ik zo verschrikkelijk vrolijk van. Ah. Nieuwe single van Milo. Laatst nog mogen zien is in de theatertour in het EKP-gebouw in Roosendaal. Samen met Arnold van der Pavert nog heen geweest. Milo en DJ Lucius. Speciale aanbieding, nieuwe single. Die heet Forever Young. Wishful thinking is dat volgens mij. Konden we maar jong blijven. Oud worden. En weten wat je weet. Jong blijven en weten wat je weet als je oud bent. Ja, zo moet je zeggen. Een beetje door de warmte vervangen die nou zou. Ah, terug naar 1988.

leven toch zo fijn? Waarschijnlijk omdat de zon schijnt. Eigenlijk een waarheid als een koe, want de wereld ziet er totaal anders uit. Inderdaad, als die grote rode koperen ploert schijnt. 9 voor 3. Eerste uur zit er bijna op. We hebben nog een aantal voor, onder andere Trini Lopez en YouTube.

Vier minuten voor de klok van 3. De wedstrijd is afgelopen tussen Utrecht, Ajax en Utrecht. Eindstand 1-1. Dus het worden zometeen strafschoppen om te kijken wie naar de Conference League mag gaan spelen volgend seizoen. Fingers crossed voor degene waar jij voor bent in elk geval. Ik zei het al, het is 7-3. Dat was Trini Lopez en Lemon Tree 1965. 6 weken top, 8 weken top 40. En nummer 21 waarin je piekte. Laatste vocale, dat is nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Prachtig. Evolution. Tot zometeen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal.

0: uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En Angela Visser was even los in music, want ze hoorden me niet meer. Maar we zijn er weer. Ja, ja. Het is 8 minuten over de klok van 3. De penalty serie is loopt op zijn eind. De eerste penalty werd gemist door Haller voor FC Utrecht. De overige penalties waren eigenlijk allemaal raak voor de Amsterdammers. Dus de laatste strafschop is ook gemist door Utrecht. Dus de laatste strafschop voor Ajax hoeft in elk geval niet meer genomen te worden. Ajax gaat dus naar de Conference League volgend seizoen. Dan weten we dat ook weer. Tot 4 uur nog nachts en bijen hier op Radio Seabreeze AM 1395 met nieuwe muziek van Chaka Khan. Dit is

muziek uit de hete zomer van 1983. Of die heet was, weet ik niet, maar het klinkt wel, wel aangenaam. Zeker als je zo'n zomerstreepje muziek draait. 8 weken top 40. En het werd net geen nummer 1. Inderdaad, nummer 2 voor Rigera. Vamos a la playa, 3:15. Vandaag geen Heroes in Heaven. Maar wel de lekkerste zomerse klanken. Zometeen promotie en zomerdromen. Maar eerst Clarence B. Milton, ofwel C.B. Milton, 1994. Dit is It's a Loving Thing. Dit is het nostalgisch verfrissende geluid met de vreugde nieuw van Radio Seabreeze. Goedemiddag.

lekker vrolijk Nederlandstalig plaatje. Zomerdromen. Ik heb geen speciale naam van de band meegekregen, maar er stond promotie. Dus of de band heet promotie, dat kan natuurlijk ook. Met mijn bootje aan de Costa Brava. Lekker. Het is een 22 voorbij 15, oftewel 8 voor half 4 alweer op Radio Sirius. En Patrick van den Heuvel uit Eindhoven zit te luisteren. Hij zei, ik heb zin in een plaatje van Bruno Mars. Maakt niet uit welke, als het maar Bruno Mars is. Nou, dan draaien we toch zeker gewoon Bruno Mars.

0: Inderdaad, Patrick, blijft een goede track. 24K Magic. Dat is een gelijknamige tour, gelijknamige album. Dat is ook een hitje. Dat was voor mij ook de kennismaking van deze snedige snaak om hem live aan het werk te zien in het Antwerpse Sportpaleis.
1: Zon, zee, strand, ja, korte rokjes, strakke bikinis en...
0: En? Nou, ik dus. En Radio Seabreeze. Wie?
2: Seabreeze AM.
0: Wat zeg ik? Jongens, heerlijk. Live radio anno 2026. Dat leeft nog als een tierenlier. Dit is Radio Seabreeze. Met luisteraars overal in de landen, van Horen in het noorden van het land tot het in het Limburgse land. Kortom, dit is Seabreeze.

0: blijft over. Heerlijke muziek, jongens, van Goldie, 1978. Make it up again. Als destijds stond het 7 weken in de hitparade en piekte op nummer 13 van 1978. Nog even via verder terug in de tijd, 1974. Het was de eerste hit voor Johnny Bristol in ons land. Piekte in de top 40 op nummer 10. De top 10 dus voor Hang On In There Baby. Het bleef precies 2 maanden genoteerd staan in diezelfde vaderlandse 40. Je hoort hem om 4:30 op Seabreeze.
1: Don't be afraid.

door mijn mailbox aan het struinen, maar hij staat aardig vol, jongens. Dadelijk na de uitzending eventjes kijken wat ik allemaal kan en moet gaan. Moet erop gaan reageren natuurlijk, want dat is wel net zo netjes. Druk, druk, druk, zullen we maar zeggen. Dit is Radio Seabreeze. Hang on in there, baby. Johnny Bristol. Tijd voor nieuwe muziek. Dit is Nate Smith.

Ja, Ger, het leven gaat niet over rozen, hè? Wel over rozen, maar meer over de doornen dan wel, hè? Ger de Roo zit te luisteren in de tuin. Heeft zijn programma al aan het even voorbereid. Was heet in de studio, zegt hij. Ja, jongen. Ja. Hier staat lekker de airco aan, dus wat dat betreft. We gaan dadelijk lekker de tuin in. Luisteren naar Marcel Joustra, Anne Zijlstra en uiteraard straks om 6 uur Ger de Roo. Voor Ger en Claudia en eventueel ook Nick als hij thuis is, draaien we een lekker zomers deuntje. Wat ook nog, kijk, een beetje zeedeunen. Het is ook nog verstaanbaar, hè? Voor Ger en Claudia de Roy en voor Nick, hun zoon, de zomerzon. Het is niet wat leuk, wat Nick leuk vindt, denk ik, maar wat wij lekker wel. De Makkers.

Het was vorige week de speciale aanbieding in dit programma. Martin Garrix featuring Ed Sheeran en Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Ik zeg Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. Ja, dat doe ik toch? Of was dat nou net niet de bedoeling? Volgens mij was dat nou net niet de bedoeling, jongen. Ik ben het een beetje door de war aan toe vervangen. Dan moet ik naar buiten. Vandaag is het een kleine 28 graden hier bij Studio 626. Recreatiecentrum Hazenduinen in Putten, Zuidwest-Brabant. Tot 4 uur nog, een kleine 10 minuten. Langzaam op Radio Seabreeze. Daarna Marcel Joustra, Anne Zijstra, Ger de Rooij. En om 7 uur meld ik me weer voor de Classics of Rock. En dit is uit 84, muziek van de Vaderlandse Timeless.

vandaag. Hè, daar ben je net te laat mee om in de blote kont aan te vragen. Want het is alweer bijna tijd om afscheid te nemen. Sterker nog, het is tijd om afscheid te nemen. Dat was Ik Bin Wie Doe. Lekkere muziek van Marianne Rosenberg. Uit Duitsland. We gaan eruit om 3 voor 4 met Level 42 en Children. Say zometeen veel plezier met Anne, met Marcel en met Ger. En ik zeg van straks.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 3

0: direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
9: Er kan nog meer bij.
8: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

Duran Duran met de Wild Boys. Lekkere muziek uit de jaren 80. Nou, het is weer zondagmiddag, 4 uur. Het is hier heerlijk weer in Bantegaven. 25, 26 graden vandaag. Het is gewoon zomers, ronduit zomers. Ik geniet daarvan, hoor. Ja, kijk, even lekker muziek staan natuurlijk vanmiddag. Heel wat plaatjes. Ik zit al aardig vol met mijn programma. Dus ik kan niet zo heel veel meer nieuwe dingen bij hebben. Maar dat kan voor volgende week wel. Dan moet je even mailen naar Marcel. @radioseabreeze.nl Hey, Anton Nachtzamen, nog natuurlijk even bedankt voor jouw voorgaande 2 uren. Laat ik maar gelijk beginnen met de volgende plaat. Een lekkere plaat inderdaad, die je niet zo vaak behoort. Maar lekker stevig is. Hier is Killing Joke met Love Like Blood.

prachtige muziek uit het midden van de jaren 80 met Killing Joke met Love Like Blood. Maar het is ook het volgende nummer, komt uit het midden van de jaren 80. Maar dat is hele andere muziek, hè? Hele andere muziek van John Spencer. Josephine.

0: Dit is de beste dosis gouden oude vitamine. Gouden oude vitamine. Marcel Joustra op Radio Seabreeze.
1: De lekkerste plaatjes voor je uitgezocht hoor. Zoals deze ook van de Eurythmics met Would I Lie To You. Nou, ik ga niet verliegen dus. Je zal het mij niet horen doen.

0: Ja, dat past niet in mijn woordenboekje. Would I Lie to You, de Rhythmics. Wel vergeetachtigheid als dat het leeftijd zijn. Ben heel wat vergeten de plaat draaien uit de platenkoffer.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Uit de platenkoffer van mijn liedje Renate. Inderdaad, toen ze 17 was, 18, 19. Ze gaan een rare plaatje voor. Maar deze vind ik wel erg leuk. Modo zit er ook in.

0: slapen gehen.
1: Ja, lekker uit de platenkoffer van Renate Modo met Ein, Zwei, Polizei. Gauw van die Duitse nummertjes allemaal. En ook Zweedse nummertjes, alhoewel die zongen in het Engels. ABBA met The Name of the Game.

voor alle ABBA-fans uiteraard. Een lekker nummer van ABBA met The Name of the Game. En in de laatste plaats ook voor mijn zus Petri, die heel erg fan is van deze groep. Nog altijd, ook al ja, doen ze niet veel meer, hè. Robin, jongen, dat is deze speciaal voor jou daar in Leeuwarden. Ace of the Base, met het prachtige mooie The Sign.

0: jij ze nog? Die leuke oude hits van toen? Ze komen voorbij. Hey, luister naar Shifting Sands op Radio Seabreeze.
1: Ik draai straks even Modo inderdaad uit de platenkoffer van Renate. En dan denk ik van, dan kan deze plaat eigenlijk wel gewoon bij. Van Spider Murphy Gang. Hier is

Ja, we kunnen de Moonlight Shadow de volgende week weer eventjes draaien van Mike Oldfield. Het is gewoon een prachtige zanger met heerlijke muziek. Even kijken. Oh, Elton John, die staat ook nog steeds omhoog. Ja, straks verderop in het programma hebben we nog wat Nederlandse talen muziek van Klein Orkest in het Dijk. En verderop ook nog Jesse Green. Maar dat is ook weer bijna 5 uur. Eerst Elton John.

Elton John met I'm Still Standing. En dat is gewoon knap als je gewoon altijd rechtop kunt blijven staan. Ook als de tijden moeilijker zijn. Ook als je eventjes zonder baan zit. Ja, dat hebben we allemaal wel eens een keer. En ja, onze kleine orkest, die hadden dat ook wel. Met zijn Koos werkeloos. Tja, wat moet je dan met Koos, hè?

0: Phil met Marcel.
1: Tja, als je dan toch werkloos bent, dan kun je al nog DJ worden. Waarom niet? Betaalt niks trouwens. Dat is dan wel jammer bij dit soort stations. Maar wel leuk om te doen voor jullie. Ik zei het al, tweede Nederlandstalige muziek van de Dijk. Als ze er niet is.

0: wat hij meer.
1: Absoluut, dus pas goed op je vrouw en op je relatie. Hey, ik had Koos werkloze straks. Ja, we zitten een beetje in het ritme van geen baantjes hebben, hè? Heb ik ook wel eens last van gehad. Soms maar weer niet. Janssen Bachband, die zong er ook over. Met de prachtige Asali Sedera.

0: Dit is uw favoriete DJ Marcel Joustra.
1: Ja, het gaat vooral om muziek. Hè. Het gaat niet om mij hoor. Het gaat om Radio Seabreeze. Want wij brengen gewoon 24 uur per dag de lekkerste hits. Waarvan bijna elke dag, zeg ik, elke dag minstens 12 uur geprogrammeerd. En gepresenteerd vanaf 's morgens 7 uur tot vaak 12 uur. Dus het zijn veel meer langere uren die wij maken met al onze jocks. Middaggolf ook ontvangen, 1098 en de 1395. En dan straks ook nog een lekkere plaat van Jesse Green. Tot 5 uur. I could stay away.

Even lekkere pittige muziek van Aerosmith met I Don't Want To Miss A Thing. Speciaal voor Lars en Jolien had ik die plaat gedraaid. Die hebben daar hele goede herinneringen aan. En deze heb ik dan weer goede herinneringen aan uit de jaren 70 alweer. Jesse Green met Nice and Slow. Even kijken, over de volgende plaat heb ik bijna geen tijd meer. Even een kort nummertje nog snel erbij zoeken, want 5 uur. Anne Zijlstra zit alweer voor jullie klaar, zeg.

was weer een lekker uurtje. Nice and slow. Alhoewel de tijd erg snel voorbij gaat. Kijk op mijn klokje, dan zie ik gewoon een ander Zijlstra. We zitten wachten aan de andere kant. Morgen nog een vrije dagje met elkaar inderdaad. De tweede Pinksterdag. Dus geniet er gewoon lekker van. En ook van de lekkere muziek van Anne. En van alle jocks die vanavond dan ook nog komen. Want daar zitten nog een paar goeie tussen hoor. Absoluut. We hebben geen slechte. Nee, nou, de laatste plaats. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Partijleider Özgür Özel, die zich met zijn partijgenoten in het kantoor heeft verschanst, spreekt over een belegering en een zwarte dag voor de democratie. Hij moet na een gerechtelijke uitspraak het veld ruimen als partijleider. Zijn verkiezing van 3 jaar geleden zou ongeldig zijn. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. De supporters van Ajax kwamen na het laatste fluitsignaal het veld op, die van FC Utrecht verlieten het stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Amsterdammers, die nu een plaats in het Europees voetbal veilig hebben gesteld. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jou.

0: Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
8: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
8: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
9: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
7: Feel the breeze.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

laatste klanken van Credo. Je hoorde natuurlijk Fish. En die kennen we nog van Marillion, vrienden. Lekker dat je er bent. Het is zonovergoten. Het is zondagmiddag 24 mei. Tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag.

Ja, zomerradio is het bijna. Alhoewel het nog geen zomer is officieel. Dat duurt nog eventjes. Ja, ja. Ik bedank Marcel Joustra natuurlijk voor het uurtje hier voor. En ook alle andere jocks. Ja, niet allemaal meegekregen. Want het is natuurlijk twee benen en dan in een tijltje met water. Ja, tenminste een beetje overdreven. Het is heerlijk weer, vrienden. Geniet ervan. En ik weet niet waar je luistert, op de camping of je misschien ben je wel onderweg. Of zit je lekker thuis in de tuin? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, wat kun je verwachten? Natuurlijk lekkere muziek. Ik heb onder andere Mariah Carey klaarstaan. Met Regime, ja, die draai ik vaker. Ja, die heb ik weer klaarstaan. Traveling Wilburys komt er ook aan. En voor de rest geen weerberichten. Hebben andere mensen al gedaan. Ook geen file informatie. Dat zoek je maar eens op een informatiekanaaltje of zo. Of kijk even op je smartphone. Want de informatie komt op ons af. En de muziek niet eigenlijk. Alhoewel, muziek wel. Maar nostalgisch, verfrissend is het toch een beetje moeilijk. Probeer je weer mee te nemen naar de hits van toen en de oldies. Ja, lekker. We gaan naar Brad. Oftewel David Gates. Zijn solo project 1973. Help, it's on its way.

Het was zijn eerste solo-project na het uiteenvallen van de groep Brad. Natuurlijk hoorde je David Gates, zoals gezegd, met zijn Help It's On The Way. Oh yeah! Ja, heerlijke muziek natuurlijk. En het komt nog vaak voorbij hier op Radio Seabreeze. Je luistert naar Windkracht 5, het laatste uurtje op de zondagmiddag met Anne Zijlstra in je radio, smartphone, tablet, computer, weet ik veel hoe je luistert. We gaan naar de jaren 80 en doen dat natuurlijk met Billy Idol. Ja, kan niet ontbreken. Hier is hij met White Wedding.

dat, dat hoge geluid van Mariah Carey. Maar het schijnt dat ze echt zo hoog kan zingen. Ze werd natuurlijk bekend met deze Emotion. Hier hoor je de lekkerste muziek en de beste oldies op jouw Radio Seabreeze. Nu, Teach In.

0: In de studio, deze van Met Regime met Jumtiré of Jumtier. Heerlijke muziek. We zijn volgens mij toe aan een verzoekje. Het is weer zover.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
0: En voor dit plaatje gaan we zoals gebruikelijk even naar Burgum, naar Monsieur Vin Rouge. Oftewel Gert Nitters, grote impresario, presentator, radiomaker. En natuurlijk blues bij uitstek kenner. Hij heeft een programma op RTV NOF eens in de twee weken op de vrijdagavond met zijn Jazz Go Blue. Hij vroeg een plaatje aan van The Traveling Wilburys onder leiding van Roy Orbison, Jeff Lynne. Hier is hij, Handle With Care.
2: Being

fijn om al die plaatjes een beetje uit te zoeken en achter elkaar te zetten. En dan zondag hebben ze de Vuurdoop 89. Dit was de Beautiful South. Net zoals het nummer wat daarvoor werd gedraaid van de Traveling Wilburys. Dat verzoekje van Gert Nitters. Ik zeg welkom. Als je nu pas inschakelt, ja, dan heb je heel veel gemist. En dan mag je weer even via uitzending gemist. RadioSeabreeze.nl/uitzending gemist. We gaan naar 2000 met Mark Knopfler, ex-Dive.

laat je gewoon, joh. Ik laat jou gewoon. Ik doe er helemaal niks aan, vrienden. Paul Revere en de Raiders. Dat allemaal hier uit 1969 met Let Me. En dan een meneer die in Den Haag speelde in The Outsiders. Ik heb het over Wally Tax. Hij heeft veel plaatjes gemaakt. Onder andere deze. Let's

Walter Kingsbury en Anna Lacasio kennen we nog natuurlijk als Cock Robin. Ja, en dat brengt ons ongeveer bij bijna 5:50 op deze zondagmiddag, vrienden. Het zit er bijna op. En dat wordt zelfs alweer aan de studiobel hier gebeld. Want ja, volgens mij staat Ger de Rooij alweer voor de deur. Nog een beetje geduld, Ger. We gaan naar Keen en gewoon Silence by the Night.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. Het weer, de zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.

0: van 6 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwamen tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn twee sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven.

0: feitelijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ze klinken heerlijk als de zon schijnt. The Mavericks, Dance the Night Away. En ook nog Demasiado Corazon, Mink DeVille. Aan het begin van de nieuwe Sunday Grooves op deze zondagavond. Pinkster weekend, dus lekker lang weekend. Genieten op de radio met Radio Seabreeze. Zondagavond, zo net na Anne Zijlstra. Die je hoorde net tussen 5 en 6. Dankjewel Anne voor het voorgaande uurtje. En tot aan 6 uur weer. Wat muzikaal gezelschap tijdens je avondmaal.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze.

Paris Latino. Een lekkere zomerse plaat. Lekker veel zomerse plaatjes vanavond. Ik heb hier een dikke ventilator op zolder aangezet. Anders is het helemaal niet om uit te houden. Maar we komen er wel uit. Goedenavond, dit is Radio Seabreeze. Met nu André

Skylark. Een hit in 1974 en een veelgedraaide plaat in de laatste maanden van zeezender Radio Veronica destijds. Ja, de plaat werd namelijk in 1974 pas een hit. In de zomer van dat jaar. En stamt eigenlijk uit 1972. De band Skylark. Eenmalig een hit in Nederland. Ja. En André van Duin was ook nog van de partij. Dan komen we ook nog even langs op het terras hier. Ja, natuurlijk, als de zon schijnt. Waarom niet? Een biertje erbij. Oké, gezellig. Geniet van de avondzon. Met Radio Seabreeze op de transistor radio. Of via je telefoon. Of tablet. Of internetradio. Kan allemaal. Hè. Lekker luisteren. En binnenkort doet de 1395 AM ook weer mee. Moet ik me laten vertellen. Antennes worden weer opgebouwd binnenkort op het Transferium. Ja. Straks nog Beatles Stones. Ja, die zijn we niet vergeten vanavond. En ook nog een dubbele dosis vanavond. Alan Parsons Project. En ja, dat is altijd iets om voor te blijven luisteren natuurlijk. Heerlijke muziek op Radio Seabreeze. En nu Bill Withers.

0: probeer het maar eens zo'n lange uithaal. En dan... Lovely Day was dan Bill Withers hier in Santa Cruz, waar het alweer tijd geworden is voor de Beatles Scheurkalender. Je hoort het. Op 29 mei 2024 kwam er een podcast uit, Poplegendes in de Polder, met weetjes over de Beatles en hun bezoeken aan Nederland. En deze keer ging het over maart 1969, toen John Lennon en Yoko Ono in bed kropen voor de vrede. Tussen de lakens in het Amsterdamse Hilton Hotel stonden ze te pers te woord. En naast journalisten kwamen alleen schoonmaaksters in de hotelkamer. Leren we van de podcastmakers. Zo stond, zo werd verteld. Smeuïg detail, deze poetsmevrouw hield van orde en netheid. En ze had haar beroepseer en weinig gevoel voor fans en hun wensen. Dus wat deed ze met alle posters die John Lennon en Yoko Ono in hun bed tekenden? Wat denk je?
1: Weggooien.
2: De Beatles en de Stones.

Beatles and the Stones. Jumpin' Jack Flash voor de Rolling Stones dit keer. Een van hun echte classics, als je het mij vraagt. Die kan je over 100 jaar nog draaien. En ja, op 10 juli komen ze weer met een nieuw album, hè. De Rolling Stones. Ze zijn nog met z'n drieën over. Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood, natuurlijk. Ik ben weer benieuwd wat dat album gaat brengen. Onvervalste rock and roll, denk ik. En de Beatles draaiden we dit keer met Across the Universe. De Beatles gaven het nummer in 1969 weg aan het Wereld Natuurfonds. Die hadden toen een actie met No One's Gonna Change Our World. En dat stond op een soundtrack of op een LP, een verzamel-LP volgens mij. Ze hadden het nummer iets aangepast, iets opgepitcht. Een beetje sneller gemaakt. Met wat dierengeluiden aan het begin. Een fladderende eend die wegvliegt. Zo. Mooi. Volgende week weer een nieuwe editie van The Beatles and the Stones op zondagavond. Zo nu en dan. Daar hebben we ook nog wel eens een nieuw plaatje. Weer een leuke zomerhit gevonden. En ik denk dat je die de komende zomer veel gaat horen. Overal op de terrasjes, in de vakantiebestemmingen. Langs de stranden. In de kroegen. Staat ook al dik in de top 40 genoteerd in Nederland. Het is Another N45 Ultra. Lightje, talk to you. Another 54 Ultra. Zo moet ik zeggen. Zeg het precies alles over. Lekker plaatje, jongen. Luisteren.

Radio Seabreeze. Another N54 Ultra. Talk to you. Dat is een leuke top 40 hit van nu. En ik schat dat dat toch wel een van de grote zomerhits van dit jaar gaat worden. Ik denk dat je die overal wel gaat horen op terrasjes en langs de stranden komende zomer. En Wild Horses was natuurlijk van Gino Vannelli. Ja, een groot hit in de jaren 80. Nederlands staat.

0: van Dickhout. Destijds hun allereerste hit en nog steeds een van hun allerbeste platen toch wel hoor. Ze hebben er al heel wat gemaakt in al die jaren. Zo stil in mij. Tijd voor de dubbele dosis vanavond. Twee platen van Alan Parsons Project.
1: Seabreeze AM. Seabreeze AM.
2: Sunday Grooves. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

0: dubbele dosis van vanavond. Alan Parsons Project. En je hoorde Old and Wise, een grote hit. In 82 volgens mij, gezongen door Cullen Blundstone. Gevolgd door Sirius, Eye in the Sky. Oh, nou, je moet mij niet laten kiezen, want dan kies ik deze. Want dat vind ik zo mooi nummer.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'an gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Is de uitverkoop nu al begonnen?
2: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: uit de Summer of 69 van Brian Adams. Starten deze aflevering van de Classic Rock op deze zonnige zondagavond af hier op Radio Circus. Tot 9 uur zijn ze dit weer keurig op een rijtje gerangschikt. De lekkerste Classics of Rock met Anton Lachlan. Dankjewel Gert de Rooij. Hij was er tussen 6 en 7 met de Sunday Grooves. En tot 9 uur, ik zei het al, Classics of Rock met de nieuwe van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.
1: Come.

begin van het programma over de Summer of 69. Deze kwam, kwam een jaartje eerder uit, uit de Summer of 68. En de plaat werd uitgebracht juist in 1970. Pink Floyd en de Summer of 68 van het album Atom Heart Mother. Dit zijn ze, Classics of Rock met gelijkstroom, wisselstroom. We gaan terug naar 1979 met AC/DC en The Highway to Hell.

eigenlijk de hele strekking van dit radioprogramma Muziek zonder flauwekul. Het was Aerosmith uit 1973 alweer. En inderdaad, Dream On. Het was nooit een hit in Nederland, maar het was wel een allergrootste radiohit. En dat wil zeggen dat hij nooit in de hitparade of in de tipparade stond, maar wel enorm bekend. En dat is dit nummer zeer zeker. Het is zomer bijna in Nederland, dus Seals and Cross. En als we op het strand lopen, dan op een zwoele zomeravond, dan voelen we hem. Die heerlijke summer breeze.

Het echtpaar Treaty, oftewel The War and Treaty, hebben weer een nieuw album uit en ook een nieuwe single. En die hoorde je zojuist hier bij de Classics of Rock. Don't Say Goodbye. Dat zijn we helemaal niet van plan, want we zijn er wekelijks 2 uur lang op jouw radio met over nieuwe muziek gesproken. Ook dit is van een album, het nieuwe album wat uit gaat komen in juni ergens. In verband met het 50-jarig jubileum van de band Lake uit Oostenrijk. Dit is On

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

0: weer een ferme slinger aan die classics of ook top 100 carousel. En hij bleef steken. Vorige week ging hij weg op nummer 65. En hij bleef vandaag steken op nummer 2. Daar vonden we Deep Purple. Helemaal integraal gedraaid. Ruim 10 minuten op de radio. Child in Time. En dit is de Classics of Rock Rock Request. De wekelijkse van Geert de Meer in het kader van een rijtje progrock. Nu de Van de Graaf Generator en Pilgrim uit 1976 voor Geert de Meer.
1: Classics of Rock Rock Request. Sometimes

weet ons wekelijks weer te verrassen met de lekkerste, grootste en leukste en mooiste tracks die wellicht ergens verstopt zitten in de spelonken van ons muzikaal geheugen. Ditmaal de Van der Graaf Generator. Wie kent de band nog? Helemaal gedraaid. Ruim 7 minuten. Pilgrims uit 1976. Kan ook vandaag uit de koker van Geert de Meer. Dit uur zit er bijna op. We gaan eruit met de Young Guns, Silver Fox en een meest recente single die voor

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

En met Heart and the Magic Man werd het alweer even over 8 hier op Radio Sirius. Een prima goede zondagavond. Zonnige zondagavond moet ik zeggen. Tot 9 uur nog nachts aan bij je met de Classics of Rock. Met nu muziek uit Canada. Een melodische rockband opgericht in 1983. Van het meest recente album Talk Without Speaking is dit de eerste single. Dit is Heaven Help Me.

kent het recept zo nu en dan wel, denk ik. Aan het begin van het tweede uur hebben we altijd een track van een album wat we eruit lichten. Ditmaal het album A View from the Top of the World van Dream Theater. Van het album draaiden we de track Transcending Time. Het zijn allemaal een zevental, meestal erg lange tracks op van 10, 20 minuten. En deze die duren slechts kleine 6 minuten 20. Transcending Time, dus van de Dream Theater, de klassieke rock albumtrack van vanavond. En dit is Big Country uit 1983. Je kent ze nog van Look Away, maar dit is Chance.

Dat kun je wel stellen, ja. Men zegt wel eens, het is hier ook de zot of de bot, of de mussen vallen dood van dak, of je tenen vriezen eraf. En een tussenweg is er bijna in ons koude kikkerlandje normaal gesproken niet. Maar ik moet zeggen, het was hot in the city. Billy Idol bij de Classics of Rock. Zometeen de Concert Classic. We gaan een stukje lekkere live muziek draaien uit 2026. Een maand of anderhalf geleden kwam het uit. Joe Bonamassa en Tattooed Lady. Je hoort hem zo direct na Alice Cooper. When we

hebben het vroeger gehad om deze beste man een paar keer live aan het werk te zien. En het blijft toch een fenomeen. Joe Bonamassa, Tattooed Lady, de Classics of Rock Concert Classic. En een heerlijke live track bij de Classics of Rock. En dan nu terug naar 1978 van een band getiteld The Babies. Plaats die bereikt de top 20 en toch wordt hij bijna nooit gedraaid. A Piece of the Action. I've got

Het klinkt zo heerlijk, lekker internationaal. Maar Joshua Peter is een Nederlandse singer-songwriter. Hij groeit op in een Zuid-Afrikaans gezin in Noord-Holland. Joshua schrijft pure, recht uit het hart schijnende liedjes met Indie-namen. Als Ray LaMontagne en Bon Iver als inspiratiebronnen. En dit was zijn debuutsingle Bones. Eind 2025 kwam hij uit. En hij wordt nu nog met regelmaat van de klok gedraaid. Hier bij de Classics of Rock. En dit is Nirvana. En the Smells Like Steam Spirit.

country rock, pop rock, rock ballads en de beste future rock. Dit zijn ze, de classics of rock. The classics of rock.

uit Amerika. Heerlijke, lekkere, ouderwetse West Coast Rock. Kwam weer een einde aan deze aflevering van de Classics of Rock hier op Radio Seabreeze op de zondagavond. Zometeen na 9 uur veel plezier met de collega's. En ik spreek je graag weer aanstaande zaterdagmiddag of zondagmiddag tussen 2 en 4. En dit programma is er uiteraard weer volgende week zondagavond tussen 7 en 9. Net na de Sunday Goose van Gert Roy. We gaan eruit met Paul McCartney en Wings en de band Underen. En wens u nog een hele fijne avond. Geniet van elkaar en tot volgende week.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terechtkwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken. Waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze, dat is 10.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie, OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. En de speelfilm Michael over de 17 jaar geleden overleden zanger Michael Jackson heeft wereldwijd nu al $788 miljoen opgebracht. De biopic draait nog niet in alle landen, waardoor het bedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. Volgens filmvakblad Variety kan de film uiteindelijk een record breken in het genre van muziekbiografieën. Daarmee zou Michael de film Bohemian Rhapsody kunnen inhalen als bestverdienende muzikale biopic. Er wordt inmiddels al gewerkt aan een vervolg op de film Michael. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
3: and gentlemen, you will soon behold a sight so strange, so horrifying, so utterly monstrous, we dare you to look. Look if you must. This is
11: The Show with Colin Peters.
3: You have just entered the alley of a thousand nightmares. Here behind the tinsel of a monster midway, you will discover a demented, diabolical plot for hideous revenge.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Is de uitverkoop nu al begonnen?
15: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het programma waar de nacht langzaam zachter mag worden en muziek alle ruimte krijgt om echt binnen te komen. De komende tijd hoor je nummers die niet schreeuwen om aandacht, maar juist blijven hangen door hun rust en warmte. Maak het jezelf gemakkelijk, laat de drukte van vandaag los en luister gewoon rustig mee. Welkom bij Dream Sessions.

liedjes hebben geen grote refrein of harde woorden nodig om toch precies de juiste snaar te raken. Vaak zijn het juist de rustige melodieën en kleine details die het langst bij je blijven hangen. Dat is precies het gevoel waar Dream Sessions vanavond om draait.

De nacht heeft iets bijzonders, omdat alles net iets stiller en persoonlijker aanvoelt dan overdag. Muziek krijgt daardoor meer ruimte om herinneringen, gedachten en gevoelens

elk nummer hoeft je energie te geven of je aandacht direct op te eisen om indruk te maken. Sommige songs werken juist omdat ze rustig op de achtergrond binnenkomen en daar langzaam

Session. Dream Sessions is er voor momenten waarop je even niets hoeft uit te leggen en nergens naartoe hoeft te haasten. Gewoon luisteren naar muziek die je meeneemt zonder dat je erbij hoeft na te denken of iets moet doen. Soms is dat precies genoeg om een lange dag rustig af

0: Er zijn avonden waarop muziek anders klinkt. Alsof elke tekst net iets meer betekenis krijgt dan normaal. Misschien komt het door de stilte van de nacht. Of gewoon door het moment waarop je luistert.
1: Dit is Dream Sessions.
0: Wat de reden ook is, sommige nummers voelen daardoor ineens verrassend dichtbij.
2: No.

Een goede lofsong hoeft niet ingewikkeld te zijn om toch precies het juiste gevoel op te roepen. Vaak zit de kracht juist in een eenvoudige melodie. Een rustige stem of een klein detail in de tekst. En juist die kleine momenten maken een nummer soms onvergetelijk.

Terwijl de nacht verder gaat, lijkt de wereld buiten langzaam steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Wat overblijft is muziek die rustig de ruimte vult zonder dat het ooit te veel wordt. Dat maakt deze uren misschien wel de mooiste om echt bewust te

Misschien luister je thuis op de bank, onderweg in de auto of gewoon alleen met je gedachten ergens in stilte. Waar je ook bent, muziek heeft de bijzondere eigenschap om een moment direct vertrouwd te laten voelen. En hopelijk doet dit volgende nummer precies hetzelfde voor jou.

was Dream Sessions. Bedankt dat je deze avond en deze muziek samen met ons hebt beleefd. Hopelijk hebben de nummers van vanavond je even laten ontsnappen aan alles wat vandaag belangrijk leek. Zorg goed voor jezelf, geniet van de nacht en graag tot een volgende Dream Sessions.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in

0: Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Irades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Iradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer
11: mee. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Irades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken. Waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Irades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Iradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd.

0: getrouwd? Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
11: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook?

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemd voor hemd.